Het is 3:30. Dit is de Concertzender op Radio 6 met Hard Bop Boulevard. Vandaag aandacht voor pianist Kenny Drew. Thelonious Monk, Bud Powell, Wynton Kelly en Horace Silver zijn hem voorgegaan. Maar in april 1953 is Kenny Drew aan de beurt. Hij is dan de vijfde bebop-pianist die voor het Blue Note-label een trio-LP mag maken. Op deze debuut-LP, Introducing the Kenny Drew Trio, wordt Kenny Drew geassisteerd door Curly Russell en Art Blakey. En die drie muzici hebben elkaar in 1952 al grondig leren kennen als ritmesectie van het kwartet van bebop-klarinetist Buddy DeFranco, die als een zelfverzekerde virtuoos alleen maar met superieure begeleiders wenste te werken. Yesterdays, dat is sinds 1933 bij jazzmuzici een geliefd vertrekpunt. En ook een bopper als Kenny Drew is gek op deze song van Jerome Kern. Net als bij zijn grote inspiratiebron, Bud Powell, zit er in deze vroege opname van Kenny Drew veel liefde voor de melodie. En ook nog allerlei sporen van de pianisten uit het swingtijdperk. Luister maar.

Yesterday's door Kenny Drew. Hij is in 1928 in New York geboren. Krijgt zijn eerste pianolessen als hij 5 is. En 3 jaar later geeft hij al zijn eerste recital. Als teenager zijn Fats Waller, Art Tatum en Teddy Wilson aanvankelijk zijn grote voorbeelden. Maar na de imponerende entree van de bebop-pianist Bert Powell heeft Kenny Drew vanaf 1945 een nieuw idool. Al snel heeft de leergierige Kenny Drew het revolutionaire bebop-idioom zo overtuigend in zijn vingers dat alle belangrijke bandleiders jacht op hem gaan maken. En dat levert een indrukwekkende reeks opnamen op. Met onder meer Howard McGhee, Sonny Stitt, Lester Young, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Miles Davis, Sonny Rollins en Buddy DeFranco. En dan vindt Blue Note het in 1953 de hoogste tijd voor Introducing the Kenny Drew Trio, uitgevoerd in de vorm van een 10-inch LP. En mocht je daarvan nu nog een gaaf exemplaar willen bemachtigen, dan zul je daarvoor toch gauw ongeveer $400 moeten neertellen. Het volgende nummer, dat is een voorbode van de funky recht voor zijn raapstijl die steeds meer het handelsmerk van Kenny Drew zou gaan worden. Het heet Drew's Blues.

We begonnen Hard Bop Boulevard met Yesterday's. Net hoorde je Drew's Blues. En het volgende nummer, Everything Happens to Me, is ook weer afkomstig uit de Great American Songbook. Als lid van de band van Tommy Dorsey heeft Frank Sinatra er in 1941 al een onvergetelijke versie van gezongen. In handen van het Kenny Drew trio ondergaat deze standaard van Matt Dennis en Tom Adair een stevige gedaantewisseling. Dankzij het kordate, bijna marsachtige tempo en het ongebruikelijk sobere en obstinate spel van Art Blakey. Hier is Everything Happens to Me.

Dat was Everything Happens to Me. En dan is het 1957 en het lijkt wel of Kenny Drew opeens van zijn geloof is gevallen. Geen funky hardbop avonturen meer, maar alleen nog zoetgevoiste melodietjes en parelende loopjes. Voor het Riverside-label speelt hij 3 LP's vol. A Harry Warren Showcase, A Harold Arlen Showcase en I Love Jerome Kern. Maar aan het eind van het jaar, 1957, waarin hij zich meer een in bedwang gehouden promotiemedewerker voor de Great American Songbook moet hebben gevoeld dan een ongeremde improvisator, dan, in 1957 dus, slaat hij terug. Het programma omvat weer alleen maar nummers die afkomstig zijn uit het gouden liedrepertoire. 8 songs die geschreven zijn door het duo Rodgers en Hart, zoals ze voorkomen in de film Pal Joey. De meeste jazzmuzici beschouwen de composities van Richard Rodgers als een krachtige springplank voor hun improvisaties. En dat is met het rauwe, uitdagende materiaal uit Pal Joey nog sterker het geval. Met de 2 zielsverwanten, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones, is het Kenny Drew dan wel toevertrouwd om er een zinderend, heftig, swingend feestje van te maken. We laten van de LP Pal Joey 3 stukken horen. Do It The Hard Way, Bewitched, Bothered and Bewildered en The Lady Is A Tramp.

Bewitched, Bothered en Bewildered. En met The Lady is a Tramp besluiten we dadelijk het programma over de vroege Kenny Drew. Volgende week in Hardbop Boulevard, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Didwien van Delft en de techniek werd vanmiddag gedaan door Jaap Dijker. En je hoort het al op de achtergrond, The Lady is a Tramp.

is Monk zijn keus op Charlie Rouse laat vallen. Want het quintet dat Rouse samen met de hornist Julius Watkins leidt, de Jazz Modes, vertoont veel compositorisch benul. En bovendien zitten zijn tenorsolo's intelligent en fraai in elkaar. Charlie Rouse en Thelonious Monk kunnen het prima met elkaar vinden. En Rouse zal tot 1969 bij Monk in dienst blijven. Mede dankzij de intensieve omgang met de composities van Monk gaat Charlie Rouse zelf ook componeren. Luister naar Little Rousing.

Dat was Little Rousing, opgenomen in december 1960... met Charlie Rouse op tenorsax. En verder nog de Red Garland-bewonderaar Billy Gardner piano... Pick Morrison bas en Dave Bailey drums. Het tempo lag hoog in dit vriendelijke funky nummer... maar dat ging niet ten koste van het omvloerste, lichtelijk verkoude geluid... dat een van de opvallendste kenmerken is van de stijl van Charlie Rouse... Ook het volgende stuk komt weer uit de pen van Charlie Rouse. Maar de ritmesectie bestaat nu uit Hugh Clawson, piano, Bob Crenshaw, bas en Ben Reilly, drums. En nog even een tip, besteed bij het luisteren wat extra aandacht aan de baspartij in Let Me.

Zo klonk Look to Your Heart. Ook het volgende stuk is een compositie van Jimmy Woods met een ambachtelijke trompetsolo door Martin Banks. Een wilde alt-solo door Jimmy Woods en korte solo's door bassist Jimmy Bond, pianist Amos Trice en de drummer Milt Turner heeft tussen 57 en 60 in de band van Ray Charles gewerkt, maar is hier desalniettemin een klein beetje de kluts kwijt. Hij zit overduidelijk tempo op te jagen. Hier is Awakening.

En dat was Awakening, ook de naam van de eerste LP van Jimmy Woods uit 1962. De tweede LP van Woods, Conflict, komt 1 jaar later uit. Ze worden allebei bedolven onder de loftuitingen. De hoofdredacteur van Downbeat, Don DeMichael, heeft het over een verbijsterend talent en een indrukwekkend debuutalbum. 1 jaar later gaat een van zijn medewerkers nog een stapje verder. Pete Welding vindt Conflict een pakkend, permanent, belangwekkend album dat deel uit hoort te maken van iedere representatieve jazzcollectie. En hij weet zeker dat Jimmy Woods ook een buitengewoon rooskleurige toekomst voor de boeg heeft. In juni 1966 heeft de dan 31-jarige Jimmy Woods nog 1 solo in The Feather, een stuk van Gerald Wilson. Daarna heeft nooit meer iemand iets van hem vernomen.

Toen Jimmy Woods de jazzwereld versteld deed staan met Awakening en Conflict, was hij werkzaam als sociotherapeutisch medewerker in een jeugdgevangenis in Los Angeles. En het is niet uitgesloten dat hij daar zijn carrière heeft vervolgd. Volgende week in Hardbop Boulevard, het eerste deel van het tweeluik dat gewijd is aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tijd voor Hardbop Boulevard en vandaag het tweede deel van een drieluik dat gewijd is aan altsaxofonist Jimmy Woods. Jimmy Woods, geboren in 1934 in St. Louis, Missouri. Hij groeide op in het frisse klimaat van de liberale havenstad Seattle, de grootste stad van de noordwestelijke staat Washington. In het schoolorkest krijgt hij de beginselen van het klarinetspel onder de knie. Zo rond 1949, hij is dan 15 jaar oud, mag hij op tenorsax meespelen met de band van de lokale grootheid Bumps Blackwell. En daar loopt hij tegen het lijf Quincy Jones en die woont ook in Seattle. Quincy Jones speelt niet alleen trompet, maar schrijft als 15-jarig wonderkind ook al arrangementen voor de band van Bumps Blackwell. En ook Ray Charles, die als kleine zelfstandige op 17-jarige leeftijd in Seattle terechtkomt in 1948. Ook hij duikt regelmatig op in de band van Bumps Blackwell. Binnen een paar jaar zullen ze allemaal uitzwermen. Quincy Jones gaat studeren met een riante studiebeurs aan de Berklee School of Music in Boston. Ray Charles verhuist in 1950 naar Los Angeles om daar nog datzelfde jaar zijn eerste hit te scoren, Baby, Let Me Hold Your Hand. En de onvermoeibare regelneef Bumps Blackwell verhuisde in 1953 naar Los Angeles om aan de slag te gaan als producer van de vroegste hits van Little Richard en Sam Cooke. En dan Jimmy Woods. Die gaat van 1952 tot 1956 zijn militaire dienst vervullen bij de luchtmacht. Daar houdt hij zijn techniek op peil met het spelen in dans- en feestorkesten. In de herfst van 1956 gaat hij wonen in Los Angeles. En daar trekt hij pas 5 jaar later de aandacht van Lester Koenig, de eigenaar van Contemporary Records. Die stelt hem in staat om zijn debuut als bandleider te maken met Awakening.

En dat was Little Jim, een compositie van Jimmy Woods, opgedragen aan zijn zoontje. Het is frappant hoe de aanstekelijke vitaliteit en de onvoorspelbare wendingen van zijn improvisaties ook doorklinken in zijn composities. Zo is Little Jim geschreven op basis van een ongebruikelijke schikking van 6 blokjes van 8 maten. En toch slaagt Jimmy Woods erin om dit onconventionele stuk heel natuurlijk te laten overkomen. Iemand die zich in dit avontuurlijke klimaat ook volkomen op zijn plaats voelt, is de bassist Gary Peacock. Luister maar naar zijn inleiding tot Roma.

En dat was ook weer een portretje uit het familiealbum Roma, opgedragen aan de vrouw van Jimmy Woods. Voor deze compositie heeft Woods gebruik gemaakt van 10 frases van 8 maten. Ook hier heeft zijn ongebruikelijke aanpak toch weer een volkomen organische compositie opgeleverd. De complicaties van de driekwartsmaat maken zijn improvisatie in ritmisch opzicht nog een graadje stoutmoediger dan we al van hem gewend zijn. De bassist speelt een rol die naadloos aansluit bij de stijl en de bedoelingen van Jimmy Woods. Op bepaalde momenten begeleidt hij in een robuuste walking bass stijl met een stuwende ritme om plotsklaps het traditionele 4 in de maat spelen helemaal te laten vallen en de solist tussendoor van een gespierde, uiterst virtuose tegenmelodie te voorzien. Als je Carrie Peacock zo bezig hoort, zou je verwachten dat hij op een elite conservatorium heeft gestudeerd. Maar hij is een autodidact die door een toeval met de contrabas in aanraking is gekomen. Zijn militaire dienst vervult hij in Duitsland, van 1954 tot 1956. Daar heeft hij de leiding over een combo waarin hij drums, piano en incidenteel vibrafoon speelt. Door het plotselinge vertrek van de bassist komt hij in de verleiding om de contrabas eens ter hand te nemen. Die onvoorziene ontmoeting geeft hem de sensatie alsof hij geboren is voor dat instrument, de contrabas. Na zijn militaire dienst maakt hij in 1957 in Duitsland zijn eerste platen. Dat doet hij met tenorsaxofonist Hans Koller, gitarist Attila Zoller, trombonist Albert Mangelsdorf en met Bud Schenk en Bob Cooper, die dan in Duitsland op tournee zijn. Als Peacock in het voorjaar van 1958 aan de Amerikaanse westkust opduikt, kan hij zonder auditie terecht bij de band van Bud Schenk. Met Bud Schenk en Larinda Almeida maakt hij in korte tijd 6 LP's. Daarop kun je horen dat de erfenis van de bassist Scott Lavardo, die op 25-jarige leeftijd in 1961 is verongelukt, bij hem in veelbelovende handen is. Een van de eerste platen waarop Carrie Peacock zijn beloftes begint in te lossen is Awakening van Jimmy Woods uit 1962. In het volgende stuk, Look to Your Heart, een bitterzoet walsje van Jimmy Woods, is George Tucker de bassist. Hij is natuurlijk lang niet zo vrijgevochten en virtuoos als Carrie Peacock, maar met zijn stuiterende basnoten levert hij een veerkrachtig ritmefundament. Verder hoor je ook nog Andrew Hill piano en Elvin Jones drums.

Het iets wat wazige walsje Look to Your Heart. Het werd gespeeld door Jimmy Woods, altsax, Andrew Hill, piano, George Tucker, bass en Elvin Jones, drums. Dit is Radio 6, het programma Hardball Boulevard. Vandaag het tweede deel van een Jimmy Woods drieluik. Trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Lent komen nu de gelederen versterken om de volgende compositie van Jimmy Woods onder handen te kunnen nemen. Luister naar Conflict.

0: De laatste klanken van Conflict, een compositie van Jimmy Woods. Gespeeld door Jimmy Woods himself, alt-sax, Andrew Hill piano, George Tucker bass, Elvin Jones drums. En de geleden werden versterkt door trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land. Ja, daarmee besluiten deze tweede uitzending over Jimmy Woods. Volgende week in Hardbop Boulevard, het derde en laatste deel rond Jimmy Woods. Hardbop Boulevard, zondag 2 maart dus, om 3:30. In het laatste deel van het drieluik horen we deze expressieve al Jimmy Woods in kwartet, quintet en sextet bezetting, maar ook in twee stukken met de big band van Gerald Wilson. Bij de band van Gerald Wilson speelt hij, 31 jaar oud, zijn allerlaatste solo om daarna spoorloos te verdwijnen. Volgende week, zondag 2 maart, om 3:30 tot 4:00 hier op Radio 6 in Hardbop Boulevard. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Wil je reageren op dit programma? Dan kun je ons mailen hardbopboulevard@radio6.nl. Dus hardbopboulevard@radio6.nl voor al je vragen over dit programma. En volgende week, ik kijk nog even verder vooruit wat we dan op de zondag jazzmiddag hebben. Niet alleen Hardbop Boulevard, maar ook Moaning the Blues. Dan aandacht voor T-Bone Walker. Volgende week zondag om 2:00.
1: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd.
1: Wereldberoemd. Op 14 maart wordt Quincy Jones 75 jaar. En ter gelegenheid hiervan staat Radio 6 een hele dag in het teken van deze veelzijdige producer, arrangeur, componist en tekstschrijver. Een dag lang alles over Quincy Jones, maar vooral een dag lang zijn mooiste muziek.
2: Wereldberoemd.
1: Luister dus op vrijdag 14 maart naar deze wereldberoemde dag met in de hoofdrol Quincy Jones, uiteraard op Radio 6.
0: En dan gaan we verder met Hardbop Boulevard. Dit half uur het eerste programma van de drieluik dat gewijd is aan alt-saxofonist Jimmy Woods. En de allereerste plaat waarop Jimmy Woods valt te beluisteren is Looking Good van de trompetist Joe Gordon.

En dat was A Song for Richard, een compositie van Joe Gordon. Deze hardbop trompetist is geboren in Boston 1928. Hij heeft zijn sporen verdiend aan de Oostkust in het veeleisende gezelschap van Charlie Parker, Art Blakey, Dizzy Gillespie en Horace Silver. Maar in 1959 verhuisde hij naar de Westkust om toe te treden tot het quintet van drummer Shelly Manne. En daar steken de critici zo uitbundig de loftrompet over zijn warme, transparante spel dat hij in 1961 voor het Contemporary label een plaat onder eigen naam mag maken. Op deze plaat is ook de ongrijpbare saxofonist Jimmy Woods van de partij. Hij zorgt er met zijn holle, lichtelijke, jankende toon voor dat dit quintet een onconventionele sound voortbrengt. Ook het volgende nummer is weer een compositie van Joe Gordon. Je hoort Jimmy Woods, altsax, Joe Gordon, trompet, Dick Whittington, piano, Jimmy Bond, bas en Milt Turner, drums. En de blazers hebben de opdracht om tijdens elkaar solo's een houvast en structuurverschaffende riff te spelen. Vandaar de naam van dit stuk, Cope Blues.

Electrical Blues. Jimmy Woods, geboren 1934 in St. Louis, Missouri. En daar komt ook bassist Jimmy Blanton, trompetist Clark Terry en saxofonist, componist Oliver Nelson vandaan. Jimmy Woods groeit op in Seattle, Washington, speelt klarinet in het schoolorkest en kijkt zijn piepjonge stadgenoot Quincy Jones op de vingers, die op 16-jarige leeftijd al arrangementen schrijft voor de band van een plaatselijke grootheid, Bumps Blackwell. Van 1952 tot 1956 vervult hij zijn militaire dienst bij de luchtmacht en daar speelt hij tenorsax in feesten en partijenorkesten. En hij doet incidenteel ook mee aan sessions in Los Angeles. Na zijn tijd bij de luchtmacht doet hij veel fundamentele ervaring op met de Rhythm and Blues Band van Roy Milton, Big Maybell en Jimmy Witherspoon. Maar de vraag naar dit soort muziek neemt af. En tot overmaat van ramp wordt zijn tenorsax ook nog eens gestolen. Op een gegeven moment krijgt hij van een vriend de altsaxofoon in handen. En die altsaxofoon, dat wordt zijn grote liefde. Trompetist Joe Gordon hoort hem in de band van de legendarische West Coast bandleider Horace Tapscott en is bijzonder gecharmeerd van de avontuurlijke altsaxofonist. Hij bezorgt Jimmy Woods een vliegende start door hem op zijn plaat Looking Good prominent in de etalage te zetten. Een jaar later, 1962, maakte hij zijn debuut.

En dat was Equinox, een stuk van John Coltrane, waarvan de eerste versie te vinden is op de Atlantic LP Coltrane Sound uit 1960. Inmiddels bestaan al meer dan 100 uitvoeringen van deze intrigerende Coltrane-compositie. En dan keren we nu terug naar de cd Tango in Harlem. Elvie, wat we net draaiden in de eenmansactie van Teddy Edwards, hebben we al gehoord. In de resterende 11 stukken op die cd wordt Edwards bijgestaan door de 22-jarige basvirtuoos Christian McBride. En ook door een oude kennis uit Los Angeles, drummer Billy Higgins. Higgins heeft in 1960 zijn verheffende invloed doen gelden op de allereerste LP's van Teddy Edwards, Sunset Eyes en Teddy's Ready. Maar ook daarna hebben ze nog vaak samengewerkt. Het titelstuk van de cd Tango in Harlem geeft blijk van een ontspannen, luchtige visie op dit Argentijnse cultuurgoed.

Tango in Harlem. Vanaf 1980 gaat Teddy Edwards, de raspende stem van popzanger Tom Waits, van een sierlijke omlijsting voorzien. Hij oogst hiermee veel bewondering in progressieve popkringen. Maar het jazz-establishment blijft nog een hele tijd volharden in het negeren van Teddy Edwards. Na een periode van 10 jaar, waarin Edwards geen enkele plaat onder eigen naam heeft gemaakt, verschijnt bij het prestigieuze Verve label in 1991 Mississippi Lad. Als aanjager van de publiciteitscampagne rond zijn ex-werknemer is Tom Waits te gast. In 2 songs geschreven door Edwards zelf. Met Mississippi Lad begint Teddy Edwards een indrukwekkende inhaalrace die uiteindelijk meer dan een dozijn cd's en ook nog enkele dvd's zal opleveren. Op de cd Horn to Horn, met de ondertitel A Two Tenor Tribute to the Tenor Legend, is een product van die inhaalrace. Deze cd bevat uiteraard ook een eerbetoon aan de gigant Dexter Gordon, de Talk of the Town.

En zo klonk de Talk of the Town met Houston Pearson en Teddy Edwards. In december van het jaar 2001, dan neemt Teddy Edwards voor het High Note label zijn allerlaatste cd op. En de keuze van de stukken is veelzeggend. Indian Summer, All Too Soon, Smooth Sailing en Going Home. Teddy Edwards overlijdt 23 april 2003. 3 dagen voor zijn 79ste verjaardag. Vandaag in Hardbop Boulevard, het afgelopen half uur, het laatste deel van het drieluik dat gewijd was aan tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week in dit programma aandacht voor altsaxofonist Earl Endurza. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver, techniek afgelopen uren, Jaap Dijker. Wat ons betreft bedankt voor het luisteren en tot een andere keer. Tijd voor Hardbop Boulevard. Vandaag het tweede deel van het drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. En vandaag aandacht voor de periode 1954-1961. 1954, daar begin ik. Begin van dat jaar zijn Clifford Brown en Max Roach op zoek naar een geschikte tenor voor hun nieuw te vormen quintet. Sonny Stitt valt af, omdat zijn ego te groot blijkt te zijn voor de quintetformule die Clifford Brown en Max Roach voor ogen hebben. Daarna gaan ze een paar weken aan de slag met de beminnelijke, elegante vakman Teddy Edwards. En tijdens deze proefperiode geven ze een concert in het Pasadena Civic Auditorium. En van dit optreden zijn 4 stukken vastgelegd. Waaronder het volgende, Sunset Eyes.

En dat was Sunset Eyes, een compositie van Teddy Edwards met solo's van Clifford Brown trompet, Teddy Edwards tenor en Carl Perkins piano. Teddy Edwards ziet op tegen het tourneeschema dat het Clifford Brown Max Roach Quintet moet gaan afwerken. En daarom bedankt hij voor de eer. Uiteindelijk valt de keus dan op Harold Land, die bijna 2 jaar lang stad en land zal afreizen met dit opwindende quintet. En daarna dwingen familieomstandigheden hem ertoe om voortaan niet zo ver van Los Angeles aan de kost te komen. En Sonny Rollins wordt zijn opvolger. Aan het begin van zijn carrière heeft Teddy Edwards samengewerkt met rhythm and blues zangers als Roy Milton, Wynonie Harris en Slim Gillard. Aan het eind van zijn carrière met Tom Waits. In die tussenliggende jaren hebben tientallen andere zangers, onder wie Sarah Vaughan, Nancy Wilson en Mel Torme, eveneens een beroep gedaan op Teddy Edwards. Ook de jump blues zanger Jimmy Witherspoon vindt het comfortabel om de altijd raakformulerende Teddy Edwards in zijn buurt te hebben. Deze versie van When I've Been Drinking is afkomstig van de plaat Singing the Blues uit 1958.

Aldus deze ingetogen interpretatie van dit overbekende blues van Big Bill Brunsey door Jimmy Witherspoon met pianist Hampton Halls in de verende ritmesectie. In tegenstelling tot Jimmy Witherspoon is King Pleasure natuurlijk wel een echte, zei het zeer specialistische jazzzanger. Hij is actief geweest van 1952 tot 1957. Met het album Golden Days blikt King Pleasure in 1960 nog eens terug op zijn ultrakorte carrière als vocalisebeoefenaar. Vocalise, dat is een vorm van jazzzang waarbij de tekst is geschreven op basis van de melodie van een klassieke solo van een belangrijke instrumentalist. Bijvoorbeeld Lester Young, Charlie Parker, Gene Ammons of James Moody. In Parker's Mood, gebaseerd op een solo van Charlie Parker, hoor je behalve een soepel fraserende King Pleasure ook nog Gerald Wiggins en Teddy Edwards.

Terry Edwards is al 35 jaar als hij in 1959 zijn eerste LP onder eigen naam uitkomt op het Pacific label. De toepasselijke titel: It's About Time. En deze plaat wordt ontsierd door een pianist, Les McCann, die geen partij is voor Terry Edwards. Maar gelukkig komt er al snel een herkansing. In 1960 brengt Pacific Sunset Eyes op de markt. En op deze LP is de begeleiding wel adequaat. Dan nu Tempo de Blues, een eigen compositie. Daarin klinkt Terry Edwards stoer en trefzeker, maar zijn spel krijgt een extra dimensie door zijn onwaarschijnlijk gevarieerde toonvorming. Daarvan krijgen we in dit nummer met Jimmy Witherspoon ook al een adembenemend staaltje te horen. Verder Ronnie Ball, piano, Ben Tucker, bass en Al Leavitt, drums.

tenorist Terry Edwards. Nadat hij jarenlang is genegeerd door de platenmaatschappijen, maakte hij tussen 1959 en 62 zes LP's onder eigen naam. Op al die platen hoor je een vindingrijke improvisator die nooit zijn toevlucht hoeft te nemen tot stoflappen of tot effect bejag. Luister tot besluit van deze uitzending naar zijn superieure behandeling van twee liedjes uit The Great American Songbook. Om te beginnen, Laura.

0: Aldus Teddy Edwards, tenorsaxofonist, samen met Danny Horton piano, Leroy Vinegar bass en Milt Turner drums. Je hebt geluisterd naar een programma over tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week in Hardbop Boulevard hier op Radio 6. Het laatste deel van dit drieluik over Teddy Edwards. En dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek de afgelopen uren werd verzorgd door mijn collega Jaap Dijker. Wij zitten hier volgende week zondag weer om 12 uur. En zometeen om 4 uur gaan we verder met het grote geluid en Lex Lamme. En nog meer jazz trouwens op deze middag hier op Radio 6. Zometeen om 5 uur met Off the Record. Dan met Hans Dijkstal. En om 6 uur in het Paleis van de Weemoed. Jazz, blues en het Kauwgomplaatjesgevoel. Nog een hele prettige middag hier op Radio 6.
1: Hardbop Boulevard. En vandaag in Hardbop Boulevard het eerste deel van een drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Teddy Edwards wordt vaak uitgeroepen tot de eerste volgroeide bebop-tenor. Maar hij is in zijn carrière begonnen op de altsaxofoon. En op de vroegste opname die er van hem bestaat, is hij dan ook op dat instrument te beluisteren. Dat studiodebuut maakt Teddy Edwards als lid van de band van Russell Jacquette met een luchtig niemendalletje, Penny's Worth of Boogie. De solisten zijn Russell Jacquette, zang en trompet, Arthur Dennis, bariton, Wild Bill Davis, piano en Teddy Edwards, altsax. De opvallend voortvarende bassist is Charlie Mingus en Chico Hamilton is de drummer. Tijdens een solo krijgt Teddy Edwards van zijn blazende collega's een paar stevige riffs om zijn oren.

En zo klonk Penny's Worth of Boogie. Een stuk dat karakteristiek is voor de overgangsperiode van swing naar bebop. Opgenomen begin 1945 in Los Angeles. Teddy Edwards is in 1924 geboren in Jackson, de hoofdstad van Mississippi. Net als zijn vader en zijn grootvader wordt hij beroepsmuzikant. Als talentvol autodidact gaat hij in 1940, 16 jaar oud, aan de slag in Detroit. Aan het einde van een grote tournee met de band van Ernie Fields, waarin hij de functie van lead alt vervult, raakt hij in november 1944 verzeild in Los Angeles. Daar is het hectische nachtleven rond Central Avenue misschien nog wel intenser en kleurrijker dan wat New York te bieden heeft in Harlem en op 42nd Street. Na afloop van een grote tournee met Coleman Hawkins besluit de gelauwerde trompetist Howard McGee om aan de West Coast te blijven hangen. Hij wil graag met Teddy Edwards aan de slag, maar dan moet hij wel overschakelen op tenor. Het sextet van Howard McGee gaat resideren in de Downbeat, een jazzclub aan Central Avenue. Het is de eerste echte bebop-band aan de West Coast en iedereen wil ze zien. Teddy Edwards moet het iedere avond opnemen tegen de gelouterde tenor James King, die McGee heeft weggelokt uit de band van Andy Kirk. In Mop Mop hoor je eerst een hemelbestormende solo van Howard McGee, gevolgd door een hardhandig mini-duel tussen Teddy Edwards en James King.

Mop Mop was dat. In Deep Meditation maakt Howard McGee ruim baan voor Teddy Edwards, die hier nog niet helemaal los is van Coleman Hawkins.

Deep Meditation was dat. Teddy Edwards is met zijn neus in de boter gevallen. Hij heeft met Howard McGee een ervaren patroon, wiens ster in deze periode steeds feller begint te stralen. Central Avenue werkt als een magneet op muzikanten uit heel Amerika. En vrijwel dagelijks kan hij tijdens jam sessions veel opsteden van collega's als Dexter Gordon, Wardell Gray en Lucky Thompson. Teddy Edwards maakt snel vorderingen. Zijn toonvorming begint persoonlijker te worden en zijn zinsbouw wordt bewegelijker. Luister maar naar Up in Dodo's Room, een compositie van de pianist Dodo Marmarosa.

Dat was Hornin' In, een steekspel tussen Dexter Gordon en Teddy Edwards, opgenomen in december 1947. Die tenorenduels zijn aanstekelijk en inspireren tot de vorming van tal van tandems. Gene Ammons, Sonny Stitt, Johnny Griffin, Eddie Lockjaw Davis, Al Cohn, Zoot Sims en in Engeland Ronnie Scott, Tubby Hayes. En ook onder de vlag van jazz at the Philharmonic worden er tal van tenorengevechten geleverd. Bijvoorbeeld door Flip Phillips en Illinois Jacquet. Naarmate de jaren 40 verstrijken, begint het spel van Teddy Edwards steeds evenwichtiger en vloeiender te worden. Luister dadelijk maar naar het laatste stuk uit oktober 1948. Want we zijn bijna aan het einde van deel 1 van een drieluik gewijd aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week deel 2 met muziek uit de periode 1954-1961. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Luister tot slot naar The Talk of the Town.

En natuurlijk geen 3 uur, maar 3:30 hier op Radio 6. En vandaag het laatste deel van een tweeluik, gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Dat in het programma Hardbop Boulevard. Het is een gelegenheidscombo onder leiding van trombonist Frank Rosolino, maar het klinkt alsof ze al jaren met elkaar samenspelen. Op de lessenaars ligt een assertief stuk van Stan Levy, de drummer van het gezelschap. Hij heeft het genoemd naar zijn zoons Chris en Dee. En het heet dan ook simpelweg Chris Dee.

En zo klonk Chris D, afkomstig van de LP Free for All. Met Frank Rosolino trombone, Harold Land tenor sax, Victor Feldman piano, Leroy Vinegar bass en Stan Levy drums. En dit quintet mag dan wel een ad hoc ensemble zijn, maar de heren werken natuurlijk wel regelmatig met elkaar samen. En dat gebeurt in allerlei wisselende combinaties, onder meer in de Lighthouse All Stars in Hermosa Beach. Stilistisch zitten ze alle vijf op dezelfde ondubbelzinnige hardboplijn. In 1959 maakt Harold Land zijn tweede LP onder eigen naam, The Fox. Ook op deze quintetplaat kun je horen hoe inspirerend het samenspel tussen vijf geestverwanten kan zijn.

En dit was Little Chris, opgedragen aan de 9-jarige zoon van Harold Land. En behalve Harold Land hoorde je pianist Elmer Hope in een tamelijk rebelse bui. En de drummer Frank Butler met zijn gebruikelijke kraakheldere en ook intens melodische aanpak. Trompetist Dupree Bolton was te horen met een uitzonderlijk evenwichtige solo. En hij werd door kenners getipt als de opvolger van Fats Navarro en Clifford Brown. Maar hij zou hierna echter nog maar aan één plaat meewerken. Katanga van Curtis Amy. En vervolgens is hij spoorloos verdwenen. Vorig jaar zijn er totaal onverwacht nog een paar stukken met Dupree Bolton opgedolven uit de archieven van Capitol & Pacific. En daar zullen we binnenkort een programma aan wijden. Dan nu weer een stuk van de LP waarmee we dit programma zijn begonnen. Het titelstuk van de plaat Free for All. Een funky blues nummer dat is geschreven door Frank Rosalino. En het stuk eindigt met een abruptheid die typerend is voor het hardbop tijdperk.

Free for All. Een van de opvallendste en ook een van de meest geïnspireerde platen uit de carrière van Harold Land is Impressions of Folk Music, gemaakt in 1963. Op die plaat pakt hij 8 stukken uit het folkrepertoire bij hun lurven en bouwt ze om tot lanceerinrichtingen voor uitzonderlijke bevlogen improvisaties. Luister maar eens naar On Top of Old Smoky.

En dat was On Top of Old Smokey, de hit van de Weavers uit 1951, heb je waarschijnlijk wel herkend. In een lichtelijke, oneerbiedige versie van Harold Land, de trompetist Carmel Jones en de pianist John Houston. In de periode 1961-1962 is Harold Land samen met bassist Red Mitchell de aanvoerder van een quintet. De instrumentatie is doodgewoon. Trompet, tenor, piano, bas en drums, maar wat de groep bijzonder maakt, is het gebruik van structurerende en richtinggevende tussenvoegsels tijdens een solo. De bedoeling is om samenhang tussen thema en solo's te vergroten. Luister naar Rosie Spirit, een compositie van Red Mitchell.

En dat waren Carmel Jones, trompet, Red Mitchell, bass, Harold Land, tenor, Frank Strasseri, piano en Leon Petty's drums. En met die laatste speelde Harold Land nog in 1947-48 in de rhythm and blues bands van de broers Jimmy en Joe Liggins. Tot slot Harold Land in de rol van heldentenor bij de big band van Gerald Wilson.

En zo klonk Los Moros, de Spanjaan compositie van Gerald Wilson, met solo's door de vibrofonist Roy Ayers en tenorsaxofonist Harold Land. Volgende week zondag om 16:30, deel 1 van de drieluik gewijd aan tenorsaxofonist Teddy Edwards. Dit programma, Hardbop Boulevard, werd samengesteld door Peter Smits. Zometeen zit hier collega in het programma The Jazz Connection. Met het komende half uur Hardbop Boulevard, en daarin het eerste deel van de tweeluik gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Veel hardbop muzikanten hebben een rhythm and blues verleden, en dat geldt ook voor Harold Land.

En dat was Homecoming Blues, een overtuigend staaltje Jump Blues uit december 1947. Door Jimmy Liggins en his Drops of Joy. Een van die zeven Drops of Joy is Harold Land, die samen met Charlie Ferguson de tenorpartij voor zijn rekening neemt. Harold Land is nog niet eens 20 en hij speelt al een cruciale rol in de band van de snel doorbrekende Jimmy Liggins. Binnen een paar maanden staan ze met drie nummers in de top 10 van Billboard. I Can't Stop It, Teardrop Blues en Cadillac Boogie. Jimmy Liggins is een ruimdenkende bandleider. Hij gunt zijn begeleidingsband graag de vrijheid om even te ravotten met de bebop-stijl die dan juist in opkomst is. De tweede tenorsolo is van Harold Land.

Now's the Time van Charlie Parker, een zeer ongepolijste versie. December 1947, de Drops of Joy, de begeleidingsband van de rhythm and blues zanger Jimmy Liggins. Harold Land ziet het spelen in deze opwindende West Coast bluesband niet als een roeping, maar meer als een nuttige leerschool. En in de loop van 1948 geeft hij er de brui aan. Er volgt nu een periode met veel onduidelijke baantjes. Het huis van zijn boezemvriend Eric Dolphy in Los Angeles wordt voor hem een soort muzieklaboratorium. Met gelijkgestemde zielen wordt hier dag en nacht gestudeerd en geëxperimenteerd. In het voorjaar van 1954 zijn Clifford Brown en Max Roach op zoek naar een interessante tenorsaxofonist voor hun nieuwe quintet. En in huize Dolphy krijgen ze Harold Land in het vizier. Met de ritmesectie van dit quintet is hij nu te horen in Darn That Dream.

Tenorsaxofonist Harold Land als balladvertolker met Richie Powell piano, George Morrow bass en Max Roach drums. Na anderhalf jaar vrijwel permanent onderweg te zijn geweest met het Clifford Brown Max Roach Quintet, stapt Harold Land in 1956 over naar de Curtis Counts groep. Dit quintet heeft als standplaats Los Angeles en is niet zo reislustig. Op papier is Curtis Counts de baas, maar in feite heeft iedereen een gelijkwaardige inbreng. Ook hier verkeert Harold Land in stimulerend gezelschap. Jack Sheldon, trompet, Carl Perkins, piano, Curtis Counts bass en Frank Butler drums. Hier is Consultation.

En dat was Consultation, een compositie van Curtis Counts. Headed Land met Jack Sheldon trompet, Carl Perkins piano, Curtis Counts bass en Frank Butler drums. En natuurlijk Harold Land tenor sax. Bij het schrijven heeft Counts gebruik gemaakt van een speciale 12-tons techniek die hij van zijn docent Lyle Murphy heeft geleerd. Het stuk is enigszins dubbelzinnig van karakter. Het combineert een wat wazige, mistige sfeer met een aardse, bluesy inslag. Curtis Counts is zo vereerd met de komst van de gelouterde Harold Land dat hij de eerste LP van zijn groep de titel meegeeft Landslide. En Landslide betekent aardverschuiving, maar ook verpletterende verkiezingsoverwinning. De 28 jaar oude Frank Butler vertoeft voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. En iedereen is zo onder de indruk van de debutant dat hij meteen al een forse solo krijgt toegewezen. Luister wat hij op een loepzuiver gestemd drumstel presteert met stokken, vingers en knokkels.

Op een loepzuiver gestemd drumstel met stokkenvingers en knokkels, zo klonk A Fifth for Frank, waarin Frank Butler liet horen hoe evenwichtig en muzikaal een drumsolo kan klinken. Volgende week het laatste deel van dit tweeluik over tenorsaxofonist Harold Land. Dan een uitzending over zijn toetreden tot het quintet van bassist Curtis Counts en hoe die een paar platen onder eigen naam maakt. En die behoren tot het beste uit de jaren 50 en 60. Volgende week zondag om 16:30 hier op Radio 6. Het tweede en laatste deel rond de tenorsaxofonist Harold Land. Dit programma Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Zo dadelijk om 16:00 gaan we hier op Radio 6 verder met Jaap Ludeke en zijn programma Ludeke Straight Ahead. Een swingeltuur vol nieuwe cd's uit binnen- en buitenland. En aansluitend zometeen om 17:00 Off the Record. Een wekelijks programma met recente en minder recente jazz-cd's. Gast van de maand vandaag, fluitist Ellen Helmes. Zo dadelijk om 17:00. Mijn naam is Roel Kluver. De afgelopen uren zat ik hier samen met technicus Jaap Dijker. Waarbij de dank je allemaal voor de aandacht. En wie weet, tot een andere keer. Met tot 16:00 Hardbop Boulevard. En daarin vandaag aandacht voor de componist, arrangeur en bandleider Gerald Wilson. Geboren in 1918 werd hij in Shelby, een straatarm stadje in Mississippi. In Detroit volgde hij de muziekafdeling bij de vermaarde Cass Tech High School. En in 1939 treedt hij toe tot de trompetsectie van de band van Jimmy Lunsford. En hij trekt veel aandacht met zijn trompetsolo's in What's Your Story, Morning Glory en Lunsford Special. Hij slaat ook aan het componeren voor de Lunsford Band en met name Yard Dog Mazurka en High Spook bezorgen hem veel faam. In 1944 is zijn positie zo stevig dat hij met een eigen orkest aan de slag kan gaan.

En dat was Grooving Hive en Dizzy Gillespie in een opzwepend arrangement van Gerald Wilson. Solisten, dat waren Hobart Dodson, trompet, Eddie Davis, tenorsax en niet te verwarren met Eddie Lockjaw Davis en verder Jimmy Bunn piano. Ook in het volgende stuk geven Gerald Wilson en zijn muzikanten er blijk van dat ze het nog zo prille bebop-idiom al behoorlijk onder de knie hebben.

En dit was een compositie van Gerald Wilson, die ook het arrangement heeft geschreven. De solisten, dat waren Jimmy Bunn, piano, Eddie Davis, tenor, vermoedelijk Snooky Young, trompet en Gus Evans, alt sax. De titel van het stuk, Cruising with Cab. En die Cab is natuurlijk niemand minder dan Cab Calloway, die het stuk in 1944 als eerste heeft opgenomen. Na drie opwindende, maar slopende jaren met zijn big band geeft hij eind 1947 er de brui aan. En voortaan is hij vooral actief achter de schermen. Eerst nog als componist en arrangeur voor Duke Ellington, Count Basie en Dizzy Gillespie, maar later steeds meer als uiterst succesvol broodschrijver voor commerciële opdrachtgevers. Televisieprogramma's, speelfilms, bijvoorbeeld shows in Las Vegas, popzanger en rhythm and blues artiesten. Je zou hem de Quincy Jones van de jaren 50 kunnen noemen, deze Gerald Wilson. Maar na jarenlang alleen maar voor anderen te hebben gewerkt, wil hij eindelijk weer eens eigen baas zijn. En in 1961 is het eindelijk zover. You Better Believe It heet de eerste plaat van de uit de as herrezen big band van Gerald Wilson.

Een bitterzoete blueswals was dit. En de solisten waren Richard Groove Holmes, hemmeltorgel, Carmel Jones, trompet en Harold Land, tenor. De ontspannen, soms bijna lome driekwartsmaat was afkomstig van de drummer Mel Lewis. Maar Gerald Wilson is ook bedreven in heftige kopererupties. Luister maar naar Jerry.

En dit was Jerry, opgedragen aan een van de drie dochters van Gerald Wilson, met als solisten Richard Cruve Holmes, Carmel Jones en Joe Maini alt sax. Die reputatie van Gerald Wilson is zo groot dat alle coryfeeën aan de West Coast staan te popelen om mee te doen met zijn nieuwe orkest. De doorgewinterde studiomuzikanten weten dat Gerald Wilson altijd dankbaar materiaal op de lessenaars deponeert. En de solisten kunnen erop vertrouwen dat zij voldoende ruimte zullen krijgen om hun solo's in volle glorie te laten opbloeien. En dat is inderdaad de aanpak die je op alle platen van Gerald Wilson kunt horen. Soepele, effectieve arrangementen waarin de beste hardboppers aan de West Coast op volstrekt natuurlijke wijze hun boodschap kwijt kunnen. In 1962 verschijnt de tweede LP, Moment of Truth. En op die plaat is ook gitarist Joe Pass van de partij. Die is na 10 verloren jaren dan net begonnen aan een indrukwekkende comeback. Hij geeft terloops zijn staaltje meesterschap weg op de akoestische gitaar in Terry, de naam van een andere dochter van Gerald Wilson.

hier te horen met gitarist Joe Pass, Gerald Wilson met Terry. Ook in het volgende stuk kun je goed horen hoe soepel en logisch binnen de structuur van zijn arrangementen Gerald Wilson lucht geeft aan de solisten. In dit geval Jack Wilson, piano, Carmel Jones, Harold Land en Joe Pass, maar nu op versterkte gitaar. En net als in de voorgaande drie stukken is Mel Lewis ook hier weer de drummer.

En dit was Patterns. In Hardpop Boulevard heb je kunnen luisteren naar het orkest van Gerald Wilson, die nog steeds actief is, want in september 2008 hoopt hij 90 jaar oud te worden. Volgende week aandacht voor tenorsaxofonist Harold Land. Tot 4 uur Hardpop Boulevard. Vandaag aandacht voor de Jazz Crusaders. Het is mei 1961. Wayne Henderson, trombone, Wilton Felder, tenorsax, Joe Semple, piano en Styx Hooper, drums, duiken voor de eerste keer de studio in. Alle vier net teenage af. Maar hun eerste LP heeft een verrassend volwassen uitstraling. Maar zo raadselachtig is dat nou ook weer niet. Want de vier muzici speelden in wisselende bezettingen al bijna 10 jaar met elkaar. En voortaan zullen ze door het leven gaan als de Jazz Crusaders.

The Geek, een blues in 6/8 maat, afkomstig van de eerste LP van de Jazz Crusaders, Freedom Sound. Gast daarop, bluesgitarist Roy Gaines en de bassist Jimmy Bond als vijfde Jazz Crusader. Ze zijn alle vier geboren en getogen in Houston, Texas. Ze kennen elkaar van school en hebben daar als jeugdige tieners een band in elkaar geflanst, de Swingsters. Met dit feesten- en partijenorkest raken ze al snel bedreven in het bedienen en bedwingen van rumoerig uitgaanspubliek. Later gaan ze een wat subtielere koers varen als Modern Jazz Sextet. Aan het eind van de jaren 50 trekken ze van Houston aan de Gulf Coast naar het drie keer zo grote Los Angeles aan de West Coast. De bedoeling is om van daaruit de wereld te gaan veroveren. De jazzpodia in Los Angeles leiden op dat moment een kwijnend bestaan en daardoor zijn ze hier vooral actief op de rhythm and blues podia. Als showorkest, de Nighthawks, verdienen ze een lange tijd de kost in Las Vegas, compleet met zangeres, hemmendorgel en kittige danspasjes. Maar terug in Los Angeles mogen ze, omgedoopt tot de Jazz Crusaders, hun eerste plaat voor Pacific maken, Freedom Sound. 9 jaar later, in de zomer van 1970, verschijnt hun 10e LP, Give Peace a Chance. Met deze zwalkende, gezichtsloze plaat nemen ze niet alleen afscheid van het label Pacific, want door het woord jazz uit hun groepsnaam te schrappen, nemen ze in feite ook afscheid van de jazzmuziek. En dan nu van hun 2e LP, Looking Ahead, 2 stukken. Zo dadelijk The Young Rabbits, een stuk als een clownstoot dat de herkenningsmelodie van de band zou worden. En nu om te beginnen In A Dream, een klagelijke ballad.

The Young Rabbits door de Jazz Crusaders. Verreweg het grootste deel van het repertoire hebben de Jazz Crusaders zelf geschreven, waarbij Joe Sample en Wayne Henderson het meest productief zijn. Die eigen stukken zitten ritmisch en compositorisch vaak heel vernuftig in elkaar. Ze hebben hun robuuste charme mede te danken aan de gospel en rhythm and blues invloeden die de Jazz Crusaders aan de Gulf Coast hebben ondervonden. Ook de titels verwijzen overduidelijk naar deze invloeden. Freedom Sound, Big Hunk of Funk, Sinning Sam, Deacon Brown en Brother Burnett. Van hun derde LP, Tough Talk, nu twee stukken. Lazy Canary en Lonely Horn.

Is niet alleen een opvallend sterke solist, maar ook een muzikus met leiderschapskwaliteiten. Als hij betrokken is bij een ensemble, is er altijd sprake van structuur en samenhang. En het kan er ook geen toeval zijn dat Carmel Jones uitgerekend in het inspirerende gezelschap van Harold Land zijn mooiste kunsten vertoont. De critici schilderen Carmel Jones vaak af als een mislukte epigoon van Clifford Brown. Maar ook Harold Land, die een paar jaar met het fenomeen Brown heeft mogen samenwerken, moet opgetogen zijn geweest over de grootse vorm die zijn jeugdige collega hier demonstreert. In het voorjaar van 1964 vertrekt Carmel Jones naar New York. Daar is hij in het quintet van Horace Silver de opvolger van Blue Mitchell. Hij moet voortaan zien te rooien zonder de machtige bescherming en mentoren die hem aan de West Coast in het zadel hebben geholpen. Met zijn zachtmoedige karakter voelt hij zich in het kokende quintet van Horace Silver niet op zijn gemak. En bovendien kan hij als uitgesproken korte baanspecialist slecht overweg met de overdadige soloruimte die Silver zijn blazers pleegt voor te zetten. Van het Horace Silver quintet met Carmel Jones bestaat slechts één Blue Note plaat, Song for My Father. Wij draaien tot slot nog twee folksongs met een ontketende Carmel Jones aan het begin van zijn ultra korte carrière, Scarlet Ribbons en Kisses Sweeter Than Wine.

En zo klonk Scarlet Ribbons. Na jaren spelen in Europa keert Carmel Jones in 1980, als hij nog maar 44 jaar oud is, terug naar Kansas City om daar in zijn geboortestad aan de slag te gaan als docent. In 1996, kort na zijn 60ste verjaardag, komt hij te overlijden. Bij de rouwdienst zijn ook Harold Land en Horace Silver aanwezig. Volgende week in Hardbop Boulevard de vastberaden tenorsaxofonist Curtis Amy. Dit programma Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. En ook om 3:30 beginnen we met een nieuw wekelijks programma op de zondagmiddag, waarin Hardbop en Neobop centraal staat. Een programma onder de titel Hardbop Boulevard. En vandaag de eerste aflevering gewijd aan trompetist Carmel Jones.

En deze solo van Carmel Jones is afkomstig uit Bubbling, een stuk van Curtis Amy. En dat valt integraal te horen op de plaat Groovin' Blue. Carmel Jones, we gaan terug in de tijd om iets te weten over zijn geschiedenis. In 1960 maakte de West Coast fotograaf William Claxton en de Duitse jazzpaus Joachim Berend een reis van 4 maanden door de Verenigde Staten. Ze gaan uitgebreid op onderzoek in de heiligste bedevaartplaatsen van de jazz. Het verslag van hun pelgrimstocht leggen ze vast in het Duitsstalige boek Jazz Life, met als ondertitel Auf den Spuren des Jazz. Uiteraard brengen ze ook een bezoek aan Kansas City, de geboortestad van Count Basie, band, blues shooter Big Joe Turner, tenorsaxofonist Ben Webster en altsaxofonist Charlie Parker en trombonist Bob Brookmeyer, om maar een paar namen te noemen. In deze verlopen stad, met de glorieuze en wilde jazzverleden, maken ze kennis met de introverte trompetist Carmel Jones. Die is er net 24, nog volkomen onbekend. Het enigszins weemoedige spel van een jongeling maakt diepe indruk op beide pelgrims. Bill Claxton is zo enthousiast dat hij onmiddellijk zijn goede vriend opbelt, Dick Bock, om hem te attenderen op een enerverende ontdekking. Bock is de baas van Pacific Jazz Records in Hollywood. En hetzelfde jaar nog, 1960, trekt Carmel Jones met een hoofd vol dromen en ambities naar Los Angeles. Al snel weet het jazzwereldje aan de West Coast wie Carmel Jones is. Een behendige lezer, een solist met een boodschap, een flexibele teamspeler op wie bandleiders en studiobazen altijd een beroep kunnen doen. Een half jaar na zijn vertrek uit Kansas City is zijn faam al zo groot dat hij zijn eerste plaat onder eigen naam mag maken. En dat wordt The Remarkable Carmel Jones in 1961. Tijd voor de Sad March, het ingetogen antwoord van Jones op de wereldberoemde Blues March van de Jazz Messengers.

Dat was Carmel Jones, trompet. Harold Land, tenor sax. Frank Traceri, piano. Carrie Peacock, bass. En Leon Pettis, drums. Een half jaar later, dan heb ik het over 1962... staat hij voor de tweede keer als leider in de studio... met als resultaat de plaat Business Meeting. Business Meeting is een plaat met twee gezichten. Een ad-hoc groep speelt erop van 9 muzici... en ook een quintetbezetting. Die ad-hoc groep van 9 muzici blijft wat verkrampt aankijken... tegen de speciaal voor deze gelegenheid geschreven arrangementen van Gerald Wilson. Maar de quintetbezetting speelt in 4 lange stukken een glansrol. De lieflijke lijnen en de zachtmoedige aanpak van Carmel Jones... vormen een pikant contrast met de bijtende toon... en de neidige manier van fraseren van tenorsaxofonist Harold Land. De drummer is Donald Dean en we gaan luisteren naar, om te beginnen, That's Good.

En dit was That's Good, een compositie van Carmel Jones, gespeeld door zijn kwartet. Natuurlijk, naast trompetist Carmel Jones, bestaande uit tenorsaxofonist Harold Land, pianist Frank Strazzeri, bassist Gary Peacock en daarnaast nog drummer Donald Dean. Die pianist Frank Strazzeri trekt zich niets aan van de slechte conditie van de vleugel. Hij begeleidt sprankelend en levert veerkrachtige solo's. En let ook eens op Gary Peacock. Deze bassist is nog maar kort geleden van de piano overgestapt op de contrabas. Maar als een volleerd virtuoos dartelton buitelt hij hier door zijn begeleidings- en solopartijen. Zo ook op het volgende nummer, geschreven door tenorsaxofonist Harold Land. Dit is Swirl.

Zo klonk Sue Earl door het quintet van trompetist Carmel Jones. En nog een opmerking over de drummer van het gezelschap, Donald Dean, een goede bekende van Jones. En met zijn 24 jaar is hij de jongste van het gezelschap. Maar met zijn losse, kordate manier van spelen klinkt hij echter als een ervaren rot. Tot slot nog een stuk van Carmel Jones' Hip Trolley.

Hip Trolley door het Carmel Jones Quintet. In Hardball Boulevard heb je kunnen luisteren naar deel 1 van de tweeluik over trompetist Carmel Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden in 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op, in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari 1959 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Deze opnames zijn te vinden op het album Finger Popping, uitgebracht op Blue Note. De bezetting van deze opname is als volgt: Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Alle composities zijn van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way, heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, met het tweede deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father, in combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver. In al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trio-verband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige bluesfeeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

programma House of Hardbop. Hier bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur House of Hardbop werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities, werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R Studios in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende tutti in Double Time Feel.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het toetie en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Rom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het toetie en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist

U luistert naar het programma House of Hardbop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertzender met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in dienstorkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. In 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown getiteld Back of Villain. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

U luistert bij de concertzender naar House of Hardbop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Anne Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en een nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op tenorsax. Tenslotte hoort u de eerste live-opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rogerson. Het swingt de pan uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1966 en 67 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht op Mosaic Records. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Inekem.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geweldige hardbop-saxofonist werd geboren. Namelijk op 27 februari 1923 in Los Angeles. Aangezien deze muzikus tot een van de grootste tenorhelden uit de jazzgeschiedenis behoort, moeten we hier toch aandacht aan besteden. De keuze kwam bij een bijzondere opname uit 1972. Het is een registratie van een concert dat Dexter Gordon heeft gegeven op 2 november 1972 voor de Haagse Jazzclub. Hij werd die avond begeleid door pianist Rob Agerbeek, bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. Deze opname is al eens eerder verschenen op een dubbelalbum in de jaren 70 onder de titel All Souls. Onlangs is het album eindelijk op cd uitgebracht en wel op het Timeless Ultra Vibe label. En de titel is All Souls Volume 1 en All Souls Volume 2. Het zijn unieke opnamen met een Dexter Gordon in topvorm voor een aandachtig en enthousiast publiek. Als eerste de standaard You Stepped Out of a Dream, geschreven door Nathia Brown en Goose Kahn voor de musical Siegfried Girl. Na het thema steekt Dexter meteen van wal en hij speelt hier een aantal meesterlijke melodische chorussen en wordt flink achter zijn broek aangezeten door de ritmesectie met een heel swingende Rob Agerbeek aan de piano, in wiens solo Wynton Kelly heel even om de hoek komt kijken.

0: In het programma House of Hard Bop hoort u opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson, inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: Stablemates. Stablemates. Stable Mabel. Take your elbows off the table.
2: Which has nothing to do with it. I don't know that one.
3: No, I
2: don't
3: know.
1: Ba-ba-ba-ba-boo-boo-boo. Ah.

U luistert bij de concertzender naar House of Hard Bop met het vierde deel van de vier uitzendingen van de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesectie de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de lichtswingende cymbal beat van drummer. Zowel Hank Mobley als Philly Joe Jones vertrokken in de tweede helft van de jaren 60 naar Europa om daar hun heil te zoeken. Ze troffen elkaar weer op 12 juli 1969 in de Barclay Studio in Parijs voor een opname voor Blue Note onder leiding van Hank Mobley. Met Dizzy Reese op trompet, Slide Hampton, trombone, Vince Benedetti, piano, L.B. Colas, bas en Jones op de drums. Het album is uitgebracht onder de titel The Flip. U hoort twee stukken die geschreven zijn door Mobley met als eerste stuk Feeling Folksy. Dat sterk doet denken aan het bekende Zweedse volksliedje Dear Old Stockholm. Iedereen speelt hier zeer goed, maar vooral Hank Mobley, die flink achter de broek wordt gezeten door een ruig spelende Philly Joe Jones. En tot slot hoort u Early Morning Stroll. Door het enorm interactieve en swingende spel van Philly Joe Jones hoort u een zeer inspirerende solo van de leider. En ook het spel van Dizzy Reese, Slide Hampton en Vince Benedetti krijgt vleugels met deze geweldige drummer in de ritmesectie.

In het programma heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 en 69 van tenorsaxofonist Hank Mobley, afkomstig van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963, van de cd Straight No Filter, opgenomen in 63, en van de cd The Flip, opgenomen in 69, allemaal uitgebracht door Blue Note. House of Hardbop voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hard Bop. Vandaag een speciale uitzending over de onlangs overleden saxofonist en componist Wayne Shorter. Hij werd in 1933 geboren. Deze muzikus heeft zich via de hard bop, jazz rock en vrije improvisaties ontwikkeld tot een icoon van de hedendaagse ontwikkelingen in de jazz. Gegrepen door de muziek van Lester Young, Charlie Parker en later John Coltrane, vestigde hij zijn naam in 1959 als tenorsaxofonist en muzikaal leider van drummer Art Blakey's Jazz Messengers. In deze hardbopgroep kreeg hij de kans om zich ook te ontwikkelen tot een felle solist in de hardbop-traditie en ook als componist. Hij verliet de Messengers in 1964 omdat hij een aanbod kreeg van Miles Davis om in diens quintet te komen spelen. Het enigszins impressionistische en abstracte karakter van de composities van Wayne Shorter waren in hoge mate verantwoordelijk voor de muzikale richting van dit quintet. Uiteindelijk zou dit bepalend worden voor de verdere ontwikkeling van zijn eigen spel en zijn manier van componeren tot kort voor zijn overlijden. Voor het befaamde Blue Note maakte hij half jaren 60 een aantal legendarische opnamen in een typische hardbop quintetbezetting. De eerste twee stukken zijn afkomstig van het album Night Dreamer, opgenomen 29 april 1964 in de Van Gelder Studios in New Jersey. In de bezetting hoort u Shorter op tenorsax, Lee Morgan, trompet, McCoy Tyner, piano, Reggie Workman, bas, Elvin Jones, drums. Als eerste het titelstuk Night Dreamer. Het stuk is in driekwarts maat en alleen al door de feel van drummer Elvin Jones krijgt het stuk een vloeiend karakter. Wayne Shorter speelt hier intens en dan vooral zijn tweede solo na de uitstekende trompetsolo van Lee Morgan is van een nog grotere intensiteit. Hierna volgt het swingende Black Nile, een compositie in de hardbop-traditie waarbij alle solisten zich van hun beste kant laten horen.

In ons programma Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. In deze speciale uitzending hoort u opname uit 1964, toen hij Art Blakey's Jazz Messengers verliet en de overstap maakte naar het Miles Davis Quintet. Op 24 december 1964 maakte Shorter zijn derde album voor Blue Note in de Van Gelder Studio in New Jersey, uitgebracht onder de titel Speak No Evil. Het album werd pas uitgebracht in juni 66 en het mag rustig gezegd worden dat dit album qua composities, uitvoering en bezetting behoort tot een van de hoogtepunten in het oeuvre van Wayne Shorter. Met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums, is dit met recht een 5-sterrenalbum. Als eerste hoort u Witch Hunt en vanaf de eerste noot zit je op de punt van je stoel. Een dynamisch en pakkend thema met schitterende solo's, een geweldige interactie en wat een superieure ritmesectie. Vervolgens hoort u Fee-Fi-Fo-Fum, ook weer die dynamiek en die ongelooflijke swingende ritmesectie die zo'n geweldige groove neerzet in zo'n lastig medium tempo. Freddie Hubbard opent met een sublieme trompetsolo. Daarna volgt de leider en die neemt alle tijd en bouwt zijn solo rustig op, gevolgd door een sprankelende pianosolo van Herbie Hancock. Dance Cadaverous is een relaxed wals met een schitterend thema. Volgens Shorter kreeg hij zijn inspiratie voor dit stuk bij het horen van Vals Triste van Sibelius. Een prachtige pianosolo van Herbie Hancock en een lyrische tenorsolo van Wayne Shorter brengen ons weer terug naar het thema.

Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met het derde deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de lichte swingende cymbal beat van de drummer. Op 7 maart 1963 staat Mobley na lange tijd weer in de Van Gelder studio voor opname in quintetbezitting met Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas, Philly Joe Jones, drums. Deze opnames zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. Als eerste hoort u een compositie van de leider getiteld Old World, New Imports. Het is een stuk in uptempo met vooral een waanzinnig goede pianosolo van Herbie Hancock en een crispy drum chorus van Philly Joe Jones. Vervolgens, tot slot, de compositie Up a Step, waarin de saxofonist zich op modale paden begeeft en daar geen moeite mee heeft. Als u goed luistert, is het eigenlijk een langzamere uitvoering van Gadding and Jetting van Another Workout Sessie uit 1961. De sfeer gaat alleen meer richting Miles Davis, mede door het geluid en het spel van trompetist Donald Byrd en pianist Herbie Hancock. Hancock, die op deze sessie in absolute topvorm verkeert, was ten tijde van deze opname ook lid van het Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar Blue Note opname uit 1961 en 63 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Afkomstig van de cd Workout, opgenomen in 61. Van de cd Another Workout, ook opgenomen in 1961. En van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963. Samengesteld voor de concertzender dit programma door Erik Inek.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. En dat is de bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley. Hij heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u in de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 2 oktober 1957 gaat Hank Mobley de Rudy van Gelder studio in om een opname in sextet bezetting te maken. En natuurlijk is dat voor het Blue Note label. Het zou worden uitgebracht onder de titel Pappen. In deze bezetting hoort u Hank Mobley op tenor, Art Farmer trompet, Pepper Adams baritonsax, Sonny Clark piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoort u van Miles Davis het bekende Tune Up. Art Farmer is de eerste solist en hij heeft het niet makkelijk met het snelle tempo. Pepper Adams daarentegen speelt hier met het grootste gemak een geweldige solo. Ook Hank Mobley brengt hier een hele evenwichtige, relaxte en melodische solo ten gehore. Philly Joe Jones speelt 2 perfecte drumchorussen waar je de klok gelijk op kunt zetten. Het laatste stuk van deze sessie is een compositie van Mobley getiteld East of Brooklyn. Het is een medium swinger en de eerste solo is van Mobley die hier laat horen wat een meesterlijk swingende tenorsaxofonist hij is in dit soort tempo's. Art Farmer is hier veel meer op zijn gemak en Pepper Adams is zoals altijd messcherp in ideeën en timing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van dit duo op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam. En dat gebeurde in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 26 maart 1961 ging Mobley wederom de studio van Rudy van Gelder in, samen met Philly Joe Jones. En dat werd een opname van een van de beste en bekendste platen van deze geweldige hardbop-saxofonist. Het album kreeg de titel Workout en werd uitgebracht op Blue Note. De bezetting was eigenlijk een all-star bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout en dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Fennick Quartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads. En die komen dan meestal uit het American Songbook. Op 25 juni 1984 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster. Ze deden dat voor het album Cloud People, dat werd uitgebracht op Timeless. De bezetting was dezelfde als op het vorige album. U hoort als eerste een uitgebreide, intense en gloedvolle uitvoering van de Miles Davis compositie All Blues. Tenor saxofonist Dick Fennick is hier in glorieuze vorm. Maar het geldt ook voor de solo's van Rijn de Graaf en Koos Seriersen. Iedere noot is hier doordrenkt van de blues.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1977 en 1983 van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Ze komen van de Timeless CD Modal Soul, opgenomen in 1977, en van de Timeless CD Cloud People, opgenomen in 1983. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, in rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnen, bugel, Dikke Vennik, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en ondergetekende Erik Ineke, drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Chita, een groovy blues. Willem Rijnen opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennick. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerijs speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennick horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de bekende Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, die deze maand zijn 85ste verjaardag viert. U hoort onder andere opname van zijn fameuze hardbop-formatie en zijn trio met tenorsaxofonist George Coleman. Met zijn quintet maakte hij maar twee albums, waarvan u in deze uitzending alleen het eerste album hoort, getiteld Home Run. Het tweede album, Keep the Change, is onlangs heruitgegeven in Japan en helaas in Nederland nog niet verkrijgbaar. Van dat album, Home Run, hoort u nog vier stukken. Het album werd opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baarn en werd onlangs weer uitgebracht op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. In de bezetting Willem Rijnen, bugel, Dick Fennick, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en uw programmamaker, Erik Ineke, drums. Alle composities zijn geschreven door Rob Agerbeek. Het eerste stuk is een funky boogaloo getiteld The Chair Dance, met als extra gast basgitarist Frank Noya. Dick Fennick hoort u hier op varitoon. Een naam die al eerder hoorde, dat is een versterking van zijn tenorsax met elektronica, heel populair in de jaren 70. Vervolgens hoort u Just Rubbish, een medium swinger en met weer een schitterende solo van Willem Rijnen. De Blue Countess is een afwisseling tussen een mysterieuze Latin feel in half tempo en een energieke swing in dubbel tempo. Dick Fennick speelt hier een furieuze solo, maar ook Willem Rijnen en Rob Agerbeek laten zich niet onbetuigd. Het laatste stuk is een snelle mineur blues getiteld Minor Rush, waarbij alle solisten even in de spotlights komen te staan. Het is nu 50 jaar later en die muziek klinkt mij nog altijd even fris en energiek in de oren.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1971, 74 en 1980 van de Nederlandse hardbop-pianist en componist Rob Agerbeek. Afkomstig van de cd Home Run, opgenomen in 1971 en uitgebracht op Blue Jack Jazz. En van de cd On Green Dolphin Street, opgenomen in 1974, uitgebracht op Blue Jack Jazz. En ook van de cd Miss D, opgenomen in 1980 en uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Geboren in Norwalk, Connecticut, kreeg hij al op vroege leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz. Hij moest hem begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna meteen gevraagd om in zijn kwartet te komen spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op. Hij schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. En hiermee zette hij de hardbop op de kaart. Eind 56 verliet Silver de groep en begon een eigen quintet. In de loop der jaren kende dat verschillende samenstellingen. Het groeide uit tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 26 oktober 1964 nam Horace Silver met zijn quintet een nieuw album op in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. De titel van het album: Song for My Father. Het werd uitgebracht op Blue Note. Het titelstuk werd een hit in jazzkringen en wordt tot op heden nog steeds door veel groepen over de hele wereld uitgevoerd. In de bezetting hoort u Carmel Jones op trompet, Joe Henderson tenor sax, Teddy Smith op bas en Roger Humphries op drums. Als eerste hoort u uiteraard Song for My Father. Het is een compositie van de leider en het is geïnspireerd op de Braziliaanse bossa nova beat waar hij tijdens een bezoek aan Brazilië diep van onder de indruk was. Tenorsaxofonist Joe Henderson steelt op deze opname de show met een fantastische solo. Vervolgens hoort u de snelle mineur blues, The Natives Are Restless Tonight, met een geweldige soli van Carmel Jones, Joe Henderson, Horace Silver en de 3 mooie drumchorussen van de toen 20-jarige Roger Humphries.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnames van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenor, sax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 26 oktober in de Van Gelder Studios in New Jersey. Het was 1964. Horace Silver had toen een quintet met een compleet nieuwe bezetting met Carmel Jones, trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith, bass en Roger Humphries, drums. Het album dat toen werd opgenomen bevat op één stuk na allemaal composities van de leider en kreeg de titel Song for My Father mee. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album hoort u nog twee stukken. Als eerste Que Pasa, een stuk met een zekere mystieke en melancholische feel. Let vooral op het fantastische samenspel van Joe Henderson met Roger Humphries. Vervolgens een blues van Joe Henderson onder de titel De Kikker. Joe Henderson is wederom in topvorm, maar ook de soli van Carmel Jones, Horace Silver en Roger Humphries, die liegen er niet om. Het is toch werkelijk een enorme topbezetting geweest.